0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

schoentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio,

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Is it?
1: Sure.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de vierde verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Jos Tuinstaan met het radionieuws op iTunes Radio. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah. Yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de vierde verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar Gip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

Vince Clarke. Had ze eerst heel hits mee, onder andere met Situation en Don't Go en andere mooie liedjes. En vanaf 1985 ging ze solo, eigenlijk al 84 van het album 11 kwam het allemaal vandaan. Was toen de tijd de opvolger van Love Resurrection, wat een hele bescheiden hit werd in 1984. Zou de 25e plaats halen. En All Quiet Out zou de 19e plaats halen, kwam op 13 juli 1985 binnen.

ook best een aardig hit worden. De vierde plaats had halen, 10 weken in de top 40, kwam op 15 juli 1989 binnen. Je hoorde als eerste ook alarmschijf in week 27 van 1989. Queen met Breakthrough.

1982 was een grote hit. En daarvoor gedraaid een herleving in 1904. Een opleving mag je ook zeggen in goed Nederlands van de Three Dog Night. Ze scoorde een eerste hit in 1970 met Told Me Not To Come. De laatste was kwam uit 1974 met The Show Must Go On. En

Noah Pommers, dus hoorde je van Icehouse. En daarna nog, zouden ze nog één hit scoren in 1987 in november. En dat gaan we ook nog draaien. Gaan we zeker draaien. Crazy zou de laatste single worden in Nederland voor

80. Dankzij Frits Spits werd het weer een grote hit. Want die draaide toen regelmatig in de avondspits. Nummer kwam al uit 1965, als ik me niet vergis. En vorige week stond hij op 1 in de 9e week alweer. Cara Mia van Jay and the Americans. De best verkochte plaat van deze week in 1980. Was onder nog meer in de top 3. Uitgegeven in de lijst van 5 juli 1980. Nummer 2 bleef stationair op 2 staan. En naaste week moet ik ook nog een keer draaien. Lost in Love van Demis Roussos en Florence Warner. En nummer 3 stond vorige week op 7 in de 4e week. En daar stond Late at Night van Maywood. En iets in mij zegt dat het ook nog een keertje nummer 1 gaat worden. Leuke platen verderop in de top 10 waren Relight My Fire van Dan Hartman, Let the Hell Away. Op nummer 8 Funky Town van Lips Incorporated, ook een voormalige nummer 1. Nummer 9 stond One More Little Kissy van Luft, jawel. En nummer 10 stond The Power van The Temptations, moet ik ook nog een keer draaien binnenkort. En voor Jay and the Americans draaide ook nog Stan Ridgway met zijn tweede hit in Nederland. De eerste was Camouflage uit 1986 en dit zou dan uit 1989 komen. Coming Out to Carol, die hebben we daarvoor gedraaid. En dit is ook altijd heel fijn uit 1984. Het bandje Rufus, toen nog met zangeres Chaka Khan.

Daniel Sauleka in Nederland begon allemaal in 1981 met We Go Out Tonight in de zomer van 81. Werd opgevolgd in het najaar door Wake Up. Everybody Feel the Groove hadden we ook nog in 1982. En die kwam uit het juli 1982. Viva la Libertad hoorde je van Daniel Sauleka. En daarvoor gedraaid die fijne single van Rufus of Chaka Khan. Uit 84 met Ain't Nobody. Heel fijn, vergeet een liedje van Zet Café met grote zanger Paul Jong. Niet dezelfde zanger als Love of the Common People, maar heel andere. Uit juni 1980, My Oh My.

gelijknamige album Joanne Joanne. Hoorde je natuurlijk het welbekende Hungry Like the Wolf, misschien ook helemaal niet zo bekend. Maar ik vond hem fijn om een keer te draaien, want deze hoor je echt zelden op de Nederlandse radio. Altijd maar de Reflex of View to a Kill. En eens een keer wat anders, hè. Uit 1982 kwam het trouwens, juni 1982. En dat is de plaat die we daarvoor gedraaid hebben. Was al steunplaat in 1982 in mei. Ook heel genit geworden in Nederland. Sherry hoorde je met Murphy's Law. En als eerste draaiden we ook nog Chat Café. Met die zanger inderdaad Paul Young. En die zong later ook nog bij Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle zong die in. Hij was ook een tijdje lid van die band. Fijn liedje was het ook, Zet Café met My Oh My uit juni 1980. Laatste plaat. Moet ik even kijken wat van ja, die komt volgens mij uit 1989. We kijken even in de lijst, in 1989 inderdaad. Hebben we weer goed bedacht allemaal. Is van Bon Jovi. En we draaien de lange versie.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. 1/3 blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

van 1980. Met zo'n fijn liedje als tweede plaat hier van de tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Hoorde je Doin' La Bamba van Pussycat uit 1980. Zou het een grote hit worden? We kijken even in de Bijbel, de hitdossier. Tot de zesde plaats halen, 9 weken in de top 40 staan. En kwam op 19 juli 1980 binnen.

stond 8 weken in de top 40 en kwam op 22 juli 1989 binnen, Jody de La Soul. Met Say No Go, en het was ook nog de Rosparadeplaat in week 27 van dat jaar. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf ontdekt nooit meer op de Nederlandse radio. Deze fijne disco van Skipworth en Turner uit 1985, Thinking About Love, en je hoort hem hierbij.

die zanger Evert Nieuwsteden heette die, geloof ik. Dit is een single van The Urban Heroes. Opvolger van Get It and Not Another Lover, 1981. Habba Kaba, Ribi Kiwi. En zo 21ste plaats halen, 6 weken in de top 40. En kwam op 13 mei 1981 binnen.

inmiddels alweer de vierde single van Downfall van Joy Division. En dat was New Order. De eerste single hadden ze in 1983 met de dubbele groefkant. Blue Monday, The Beach. Zou de derde plaats halen, maar dit zou niet verder komen dan de tipperaden. Best wel jammer, want ik vond het een goede plaat. Kwam op 22 juni 1985 binnen. En helaas geen hit geworden. Daarom viste ik hem uit de uitverkoopbak voor €2,95 met mijn favoriete platenhandelaar. Tony Banks, Mark Rutherford.

zo moet ik het goed zeggen. Elena Curry en Joe Leeway. En het was ook nog steunplaat in 1982 in week 27 alweer. We kozen nog Frits Spits en had meestal wel goede smaak. En meestal werd het ook wel grote hits. Ook meestal niet.

0: 9 weken in de top 40, hoogst bereikte positie, nummer 9, maar ze had het niet van zichzelf. Ze had het geleend van Andy Williams en die had het origineel in 1963. Het nummer werd geschreven door Jacques Doc Pomus en Mort Schumann. En je raadt het al, we gaan het origineel draaien uit maart 1983. Andy Williams is deze week...
1: Club Remember, Original.

maart 1963. En 20 jaar later werd het nog een keertje op de plaat gezet door The Beat. Met hetzelfde liedje Can't Get Used to Losing You. En daarvoor draaiden we ook nog Little Steven samen met The Disciples of Soul. Uit 1987 en The Bitterfruit. En Little Steven zou je kunnen kennen van de Sopramos. En natuurlijk ook van lid van een van de begeleidingsbandjes van Bruce Springsteen, de E Street Band. Ook fijn deze single van Wicked Country.

En dit was een van zijn eerste solo-singeltjes. I Got the Sweetest van Jermaine Jackson uit 1984. Andere singles waren natuurlijk Do What You Do en dat afschuwelijke When the Rain Begins to Fall, wat hij samen maakte met Pia Sodora. Maar ja, dat werd wel nummer 1 hit. En dit niet, maar wel lekker uit 9 juni 1984. I Got the Sweetest van Jermaine Jackson en daarvoor gedraaid. Big Country, 86 met Look Away.

Can It Be Now? Was er weer in de laatste plaat van deze aflevering van week 27 van Club Remember Revival of the 80s. Volgende week alle grote en kleine hits rond week 28. En we sluiten af met een plaat die stond op een verzamelalbum Original Musicarium van Stevie Wonder. En was een hit in juli 1982. Gaan we nu draaien.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1:00 vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys, here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
13: We zijn er weer.
14: Lekker.
15: Yes, we mogen weer.
16: We hebben zin in de zomer.
17: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
18: Knallen
17: uit je speakers.
16: De beste.
19: Altijd op de beste.
16: Oh, wat goed.
20: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
21: Hallo, hallo.
22: Hallo, hallo.
23: Attentie alsjeblieft. Let op.
24: Een week waarin veel is gebeurd. België ternauwernood ontsnapte aan een nederlaag tijdens de wereldkampioenschappen voetbal.

van volgende week of een van de komende weken de Net Top 40. Het is de Net Top 40 tip 30, jaargang 7. Wat zeg ik? Jaargang 3, week 27 van 3 juli 2026. Editie 107 onder auspiciën van Arnoud Overhaard. Statistisch gezien gesproken

0: speciale aanbiedingen. En geen enkele zakken of zitten blijven. Wel 23 stijgers, 7 verse noteringen. En dus ook natuurlijk 7 verdwenen platen. En dat zijn de volgende.
1: Tweede uit de 30.
0: Vorige week op 29, vers eerste week. Geert Joling, rood, wit, blauw. Na uitschakeling van het Nederlands elftal uiteraard gezeept.

0: een nieuwe, straks uiteraard een nieuwe alarmdisc.
1: En dit was de top 3 uit de top 30 van vorige week.
0: Eens even kijken wat er toen gebeurde. Op nummer 3, ja dat heb je al gehoord natuurlijk, hè, van 6 in de 9e week uit Nederland. Cooper Sportivo Talkshow, 2 van 7 in de 7e week, plus 5 uit België. Jeremy Frielink en op weg naar mezelf. En de net op 40 alarmdisc van afgelopen week, van 8 naar 1. 4 weken voor Olivia Dean. En het geweldige nummer Baby Steps, die gaat het goed doen hoor. Nu!

0: Serena Haggerty. En One of Those. De tweede versnotering op 29, afkomstig uit Canada. En invaller nummer 3 uit de Verenigde Staten van Amerika op 28. Alesso tezamen met One Republic. En In Your Eyes.
1: Nummer 28.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit zijn ze, de 30 kanshebbers voor de net top 40 voor volgende week of een van de komende weken. Mijn naam is Corné Wolfs, aangedaan. En we doen het allemaal onder auspiciën van Arnold Overhaard, waarvoor elke week weer een woord van dank. De nummer 26, daar vinden we de vierde verse notering uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is zo succesvol de laatste maanden, mag ik wel zeggen, onafgebroken hits. Aan de lopende band, met andere woorden, het is de nieuwe single voor Somber en My Body Isn't Real.
1: Nummer 26.

0: Wat een mooi Vlaams product, hè? Deze van Camille op 25, vorige week 27, al 3 weken in de lijst. Met nu dat je weg bent. Gelukkig is ze nog hier, net als de nummer 24. Het Belgische Oscar en de Wolf, tezamen met S10 en Save and Sound. Vorige week voorzichtig binnen op 28 en nu vliegt laatste door op 24 terechtgekomen de tweede week.
1: Nummer 24.

0: vind het gewoon lekker. I turn to you.
1: Nummer 23.

0: 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: Anot Overhuid heeft zijn werk weer goed gedaan. Dit is de tweede officiële reguliere zomerse editie van de Net op 40 Tip 30. Het is aflevering 107, jaargang 3 zitten we inmiddels. En de datum waarop die staat genoteerd is 3 juli 2026. Mijn naam is Corné Wolfs. De eerste versnotering op nummer 30 uit de Verenigde Staten van Amerika. Benson Boone, The Child of My Life. Invallen nummer 2 op 29 uit Canada. Serena Haggerty en One of Those. En de derde verse op 28. Nieuw dus, met andere woorden, uit de Verenigde Staten van Amerika. Alesso en One Republic en In Your Eyes. Van 30 naar 27 in de tweede week. 3 omhoog uit Nederland. Mark Floor en Snelle en Park Je Biertje Vrienden. 26, de vierde verse notering voor Somber en My Body Isn't Ready. 25 van 27 plus 2 in de derde week uit de België. Camille, Nu Dat Je Weg Bent. 24 van 28 in de tweede week plus 4 uit Europa. S10 en Oscar and the Wolf en Simon Sound. 23, invaller 5 uit België. Matthias Meskans en dat nummer heet App en Vloed. Mesmans, hè, moet ik netjes zeggen natuurlijk. 22 van 25 in de derde week, 3 omhoog uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 21 van 24 in de derde week, plus 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Michael Jackson en Billie Jean. De echte nieuwe single is Chicago. Die zullen we binnenkort wel in de lijst kunnen verwelkomen, denk ik.
0: Je hoort ze allemaal in de Tip 30.
2: Nummer 20.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam...

0: hele popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 18.
3: Let's play football.

0: uit Canada, Serena Haggerty en One of Those. En de derde op 28 uit de Verenigde Staten van Amerika, Alesso en One Republic in Your Eyes. Dan op 26 invallen nummer 4 uit de Verenigde Staten van Amerika, Somber en My Body Isn't Real. En de vijfde hadden we op 23 uit België, Matthias Mesmans en App en Vloed. We hebben er nog twee te gaan en dit is de eerste van die twee op 16 uit Nederland afkomstig. Het is de nieuwe speciale aanbieding voor de komende week, Take It As A Man. Het is de jongste single voor Kensington.
1: Nummer 16.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
7: Jouw muziek, luister als je durft. Durf niet.
6: De beuk erin.
8: Op en top de beste.
6: Oh, wat goed die sound.
9: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo.
10: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
11: Nummer 15.

0: 30, tip 30.
1: Daar zijn we weer mee begonnen. Het tweede gedeelte dan weliswaar van die net op 40, tip 30. De 30 kanshebbers voor de lijst van volgende week of één van de komende weken. Zojuist hoorde je nummer 15 van 21 in de tweede week. Plus 6, Bibi Rexha, David Guetta en Sad Girls. En nummer 16 was de zesde. En op één hoogste verse notering zometeen krijgen we de hoogste. De speciale aanbieding voor de komende week. Kensington en Take It As A Man. Dit is hem, de net op 40, tip 30, jaargang 3, week 27, 3 juli 2026. De tweede officiële reguliere zomerse editie. Aflevering 107 onder auspiciën van Arnoud Overhaard. Statistisch gezien.

0: zakken. Wel 23 stijgers en 7 verse en ook 7 verdwenen platen. Met andere woorden, die we ook nergens meer terugvinden in de lijst. Omdat ze gezeept, oftewel geflopt zijn.
1: De tweede uit de 30.
0: Nummer 29 bijvoorbeeld na de uitschakeling.

0: was de top 3 uit de 30 van vorige week.
1: Heb je al gehoord, maar hier volgt een herhaling op 3 van 6 met de tafel van 3 in de 9e week uit Nederland. Grupo Sportivo Talk Show. 2 van 7 plus 5 in de 7e week uit België. Jeremy Frieling op weg naar mezelf. En een net op 40 alarm disc van afgelopen week van 8 naar 1 in de 4e week. Olivia Dean en Baby Steps. Straks in de lijst, zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. De nummer 13 van 18 in de 5e week uit Europa. Dat is de jongste single voor K3 en Donny en Schaduw. Maar eerst hebben we nog iets anders af te werken.
0: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
1: Wat ik altijd al gezegd heb, de zevende en hoogste versnotering vinden we op nummer 14.

Serena Haggerty en One of Those. Op 28 invaller nummer 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Lesser When One Republic in Your Eyes. 26 de op 2 na hoogste, wat zeg ik, 3 na hoogste verse. De vierde invaller Somber, My Body Isn't Ready. De vijfde op 23 uit België, Matthias Mesmans en Ebba Vloed. Op de 16 Kensington, de speciale aanbieding voor de komende week. En Take It As A Man. En dit is de zevende hoogste verse op nummer 14. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Zijn album heet The Romantic. En hij is voor concerten in Nederland. I Just Might was de

0: 3 en Donnie en Schaduw vorige week op 18 en nu op 13 terechtgekomen in de net op 40 tip 30 de 30 kanshebbers voor volgende week 5 weken voor dit Europese product Schaduw. En op 14 de 7e hoogste westnotering uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Vlak voor de tip 10, straks op nummer 11 van 17 plus 6 in de vierde week uit België. Floris, Francis, Arthur en Wolfje. Eerste nummer 12 plus 3 van 15 in de 7e week uit België. Jelle van Daal is hier en Kleuren in de Regen.
1: Nummer 12.

0: 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: Ik ben benieuwd welke platen groot gaan worden uit deze Net op 40 tip 30. In ieder geval zijn het allemaal kanshebbers voor de Net op 40 onder een special van Arnold Overhaard, aflevering 107. Het is jaargang 3, week 27 van 3 juli 2026. Met op 20 van 26 in de tweede week plus 6 uit België. Niels de Stadswaarder en Vuur en Vlam, 19 van 22 plus 3 in de derde week uit België. Last Frequencies, Live It All, 18 van 23 in de tweede week plus 5 uit de Verenigde Staten van Amerika. Een speciale aanbieding. Namelijk die van de afgelopen week, I Show Speed en World Cup 26 Champion. Op 17 van 20 plus 3 in de zesde week uit België, Kato Kallebout. En 1, 2, 3, 4, 16, de zesde en op 1 hoogste versnotering uit Nederland. Speciaal aanbieding voor de komende week, Kensington en Take It As A Man. 15 van 21 plus 6 in de tweede week uit Europa, Bibi Rexha en David Guetta. En Sad Girls, 14, de zevende en hoogste versen uit de Verenigde Staten van Amerika, Bruno Mars, On My Soul. 13 van 18 plus 5 in de vijfde week, Europees product, K3 en Donnie en Schaduw. 12 van 15 plus 3 in de zevende week uit België, Jelle van Daal. En Kleuren in de Regen en 11 van 17 plus 6 in de vierde week. Ook een Belgisch product, Floris Franses, Arthur en Wolfje. Dit is de nummer 10 uit de Net op 40 tip 30, vorige week 13. 4 weken de lijst, plus 3. Oude speciale aanbieding, Gracie Abrams, die inmiddels ook een nieuwe single uit heeft. Hit the Wall.
0: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
2: Nummer 10.

0: Tino Martin, jong en dom, nog steeds in de stijgers. Maar ik vrees dat hij de net op 40 nooit gaat halen met deze plaat. 6 weken de lijst plus 2 van 9 gekomen. Tino Martin, jong en dom dus. Daarvoor op nummer 8 van 12 de derde week uit Colombia. Een oude speciale aanbieding, Shakira en Burner Boy en Die, Die. Europees gaat het goed met die plaat, dus die zal de lijst op termijn wel halen. Nummer 5 van 6 in de 7e week plus 1 uit Nederland, Gordon en Replay. En Me Lobby You, eerste nummer 6 van 7 in de 4e week uit Nederland. Een plaats omhoog, Dave Froger en Waylon en Hoe de Liefde Gaat.
1: Nummer 6.

Thank you.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Malcolm Todd en Earrings op 4 in de net op 40. Tip 30 vorige week, 5 weken in de lijst. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Gone and replay ervoor van 6 naar 5.

0: 30. Met een overzicht van 10 tot en met 2.
1: Editie 107 alweer, jaargang 3 is het, week 27 van 3 juli 2026. Onder een speech van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Cornelis en dit zijn ze, de laatste 10 tips. Met op 10 nieuwe de tip 10 van 13 gekomen, plus 3 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alweer speciaal aan met in Gracie Abrams en Hit the Wall. Look at My Life is dus de nieuwe single, plus 2 van 11 naar 9, ook nieuw bij de bovenste 10 van de tip 30. 4 weken voor. Uit Nederland afkomstig, heel lange en Something Good, een van de tracks waarop je je stem uit kunt brengen. Zoals we zometeen allemaal nog even recapituleren welke dat deze week zijn. Nummer 8 van 12, ook nieuw in de tip 10. Dus 4 in de derde week uit Colombia. Allemaal speciaal aanbieding Shakira, Burna Boy en Die Die. 7 van 9 plus 2 in de zesde week uit Nederland. Tino Martin en Jong en Dom. 6 van 7 plus 1 in de vierde week uit Nederland. René Froger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. 5 van 6 plus 1 in de zeven week uit Nederland. Gordon en Ripley, Me Lobby You. 4 van 5 in de vijfde week plus 1 uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Todd en Earrings. Op 3 van 8 plus 5 in de derde week uit België. Aaron Blommaar en Zoe Levi uit Nederland. Tranen van Geluk, 2 van 4 plus 2 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmello en Thomas Red en Where We Go. En op nummer 1 van 4 in de derde week uit België afkomstig Meteor en Nooduitgang. En dat maakt een eind aan deze lijst. Dat is trouwens de net op 40 alarmdisc, maar dat zal je duidelijk zijn, hè? Dit is hem, de

0: nooduitgang. Ik wens jullie heel veel plezier met de rest van de programmering. Doe Arnoud Overhaard de groeten. En volgende week dan ben ik uiteraard weer met een nieuwe editie van de Net op 40 Tip 30. Een razenprettige woordzetting van deze week.
1: Nummer 1. Nummer 1.
2: En dit is de Net op 40 nieuwe alarmdisc.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten die dit jaar al bijna 15.000 keer de gevaarlijke oversteek waagden vanuit Afrika. Hij hield daar een mis voor duizenden mensen, bezocht een monument voor omgekomen vluchtelingen en riep Europese leiders op tot een brede aanpak, variërend van noodhulp tot ontwikkelingssteun. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne en het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daandels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen 1,5 jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daendels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

Een paar platen verderop. Ik denk zo rond 7:45. Rotamundi met Mino Popeye. Hoor je hier bij de Soul & Dance Classics. Mooie zomerplaat, want zomer is het inmiddels geworden voor het geval je dat nog niet duidelijk was. En we draaien straks mooie muziek van Salsa Orchestra. Doen nog een Moments of Motown. Plaat van de Sherman Brothers en zo tegen het einde van de show weer een mooie slow.

doorgedraaid hebben, maar ja. Michael Jackson dacht bij zichzelf ook liever goed gejat dan zelf slecht bedacht. En daarvoor inderdaad het door een soort van origineel gedraaid, wat ik al net zei. Manu Dibango met de Soul.

Down deze week van Stevie Wonder. Uit 1968 geschreven door Henry Crosby, Don Hunter en Stevie zelf natuurlijk. Je hoorde Once in My Life en daarvoor een salsa classic van het Salsa Orchestra. En dat heet de Tangerine hier bij de Soul and Dance Classics.

huis heen. Die alleen maar van de nacht houdt. Die Tony Sherman. Nederlandse Stevie Wonder werd hij wel genoemd. De Sherman Brothers uit 85 met Living for the Night. En daarvoor hebben we gedraaid die fijne single van Even op de lijst kijken. In de bush van de muziek. Er zat onder andere Jocelyn Brown. En toen ze nog niet bekend was. Singeltje kwam uit 1978. Niet in slaap vallen hoor. Ja, gelukkig is het publiek alweer wakker. Het scheelt weer. Maar deze plaat hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. Daar maar weer eens gedraaid hier bij de Soul & Dance Classics uit 1977. Veel te horen toen in de Soul Show van Ferry Maat. Benjamin Sun.

Misschien een keer draaien hier bij de Soul and Dance Classics. En daarvoor die fijne plaat gedraaid. Dus even kijken van... Sun is hier natuurlijk van de formatie Sun uit 1977. In hetzelfde jaar blijven we nog even hangen. We hoorden hem al eerder met zijn broertjes. Nu is hij solo. Tony Sherman. Stevie Wonder Postductie. En...

0: uit 1988, als ik me niet vergis. Jodo al eerder Kid Creole samen met Cora Mundi. Daar openen we de show mee. Even kijken, Mino Popeye. En dit heette gewoon Hey Mambo. Barry Manilow samen met onze grote vriend Kid Creole. We hebben vorige keer weer gedraaid. Living for the Night. Nee, we hebben vorige keer gedraaid. De andere Sherman natuurlijk. Weet ik best wel, hoor. De Tony Sherman hoorde je. En niet geproduceerd door Stevie Wonder, maar een nummer van Stevie Wonder. Want dat nummer stond in Songs of the Key of Life van Stevie Wonder. En ja, die wou het niet op single uitbrengen. Dus Tony Sherman dacht, ik zie mijn kans gewoon. Ik ga dat gewoon uitbrengen. En daarmee werd het bijna 10 minuten voor het einde van de show. Tijd voor de
1: Dance Classic Soul Ballad.
0: Twee mooie love songs achter elkaar. Straks hoor je Angie Stone met Normal Rain in This Cloud. Beetje gesampled. Dit is het origineel van Gladys Knight en de Pips.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear. iTurn Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.
5: Friends cook.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTunes Radio.
6: Now, Ron's Mix Marathon.
7: Ron Lokerbal.
6: Get ready.
5: iTunes Radio.